0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Zet de airco aan.
1: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.
2: Lekker.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden...
3: ...en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Beatish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in de Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat licht.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 18 juli. Op 18 juli 1968 wordt technologiebedrijf Intel opgericht in Californië. Het bedrijf groeit uit tot een van de belangrijkste producenten van computerchips ter wereld. Intel speelt een grote rol in de opkomst van de personal computer en het internettijdperk. Voor veel mensen is het bekende logo jarenlang zichtbaar geweest op vrijwel iedere computer. Op 18 juli 1995 verschijnt Dreams from My Father, het autobiografische boek van een toen nog relatief onbekende Barack Obama. Het werk vertelt over afkomst, identiteit en familiegeschiedenis. Jaren later, wanneer Obama president wordt, groeit het boek uit tot een internationale bestseller. Het biedt een uniek inkijkje in zijn vroege leven. Op 18 juli 2021 zijn Nederland, België en Duitsland nog volop bezig met de gevolgen van de zware overstromingen van die week. Vooral Limburg wordt zwaar getroffen. Duizenden mensen moeten evacueren en de schade loopt in de miljarden. De ramp maakt veel indruk op Nederlanders en blijft een belangrijk referentiepunt in discussies over klimaatverandering. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur en schrijver Vin Diesel, tennisspeelster Esther Vergeer, drummer Cesar Zuiderwijk en filmregisseur Paul Verhoeven. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio Headlines.
4: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
5: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
0: Rivier

0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Goedemorgen. Dit is het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Beatish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 18 juli. Op 18 juli 1968 wordt technologiebedrijf Intel opgericht in Californië. Het bedrijf groeit uit tot een van de belangrijkste producenten van computerchips ter wereld. Intel speelt een grote rol in de opkomst van de personal computer en het internettijdperk. Voor veel mensen is het bekende logo jarenlang zichtbaar geweest op vrijwel iedere computer. Op 18 juli 1995 verschijnt Dreams from My Father, het autobiografische boek van een toen nog relatief onbekende Barack Obama. Het werk vertelt over afkomst, identiteit en familiegeschiedenis. Jaren later, wanneer Obama president wordt, groeit het boek uit tot een internationale bestseller. Het biedt een uniek inkijkje in zijn vroege leven. Op 18 juli 2021 zijn Nederland, België en Duitsland nog volop bezig met de gevolgen van de zware overstromingen van die week. Vooral Limburg wordt zwaar getroffen. Duizenden mensen moeten evacueren en de schade loopt in de miljarden. De ramp maakt veel indruk op Nederlanders en blijft een belangrijk referentiepunt in discussies over klimaatverandering. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur en schrijver Vin Diesel, tennisspeelster Esther Vergeer, drummer Cesar Zuiderwijk en filmregisseur Paul Verhoeven. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speelt.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Heesenleende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
6: Kiss me.
7: Zet de airco aan.
6: Oh.

0: betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 5:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: man ben.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
2: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Nederland krijgt vandaag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon eerst nog geregeld door. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen tijd, met 19 graden aan de noordwestkust en maximaal 25 graden in Zuid-Limburg. Er staat een matige noordwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Komende nacht is in het noordoosten een onweersbui mogelijk. Zondag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, bij temperaturen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 18 juli. Op 18 juli 1968 wordt technologiebedrijf Intel opgericht in Californië. Het bedrijf groeit uit tot een van de belangrijkste producenten van computerchips ter wereld. Intel speelt een grote rol in de opkomst van de personal computer en het internettijdperk. Voor veel mensen is het bekende logo jarenlang zichtbaar geweest op vrijwel iedere computer. Op 18 juli 1995 verschijnt Dreams from My Father, het autobiografische boek van een toen nog relatief onbekende Barack Obama. Het werk vertelt over afkomst, identiteit en familiegeschiedenis. Jaren later, wanneer Obama president wordt, groeit het boek uit tot een internationale bestseller. Het biedt een uniek inkijkje in zijn vroege leven. Op 18 juli 2021 zijn Nederland, België en Duitsland nog volop bezig met de gevolgen van de zware overstromingen van die week. Vooral Limburg wordt zwaar getroffen. Duizenden mensen moeten evacueren en de schade loopt in de miljarden. De ramp maakt veel indruk op Nederlanders en blijft een belangrijk referentiepunt in discussies over klimaatverandering. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur en schrijver Vin Diesel, tennisspeelster Esther Vergeer, drummer Cesar Zuiderwijk en filmregisseur Paul Verhoeven. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek...

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Rijnland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïnse droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de 2 zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Nederland krijgt vandaag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon eerst nog geregeld door. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen tijd, met 19 graden aan de noordwestkust en maximaal 25 graden in Zuid-Limburg. Er staat een matige noordwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Komende nacht is in het noordoosten een onweersbui mogelijk. Zondag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, bij temperaturen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 18 juli. Op 18 juli 1968 wordt technologiebedrijf Intel opgericht in Californië. Het bedrijf groeit uit tot een van de belangrijkste producenten van computerchips ter wereld. Intel speelt een grote rol in de opkomst van de personal computer en het internettijdperk. Voor veel mensen is het bekende logo jarenlang zichtbaar geweest op vrijwel iedere computer. Op 18 juli 1995 verschijnt Dreams from My Father, het autobiografische boek van een toen nog relatief onbekende Barack Obama. Het werk vertelt over afkomst, identiteit en familiegeschiedenis. Jaren later, wanneer Obama president wordt, groeit het boek uit tot een internationale bestseller. Het biedt een uniek inkijkje in zijn vroege leven. Op 18 juli 2021 zijn Nederland, België en Duitsland nog volop bezig met de gevolgen van de zware overstromingen van die week. Vooral Limburg wordt zwaar getroffen. Duizenden mensen moeten evacueren en de schade loopt in de miljarden. De ramp maakt veel indruk op Nederlanders en blijft een belangrijk referentiepunt in discussies over klimaatverandering. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur en schrijver Vin Diesel, tennisspeelster Esther Vergeer, drummer Cesar Zuiderwijk en filmregisseur Paul Verhoeven. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van AstroTV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. File op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rivierenland Radio.
4: In Geert Rodenberg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Isoleren BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Nogensk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 3 kilometer file door controles. Vanaf knooppunt Kundeberg is de vertraging een kwartier.
4: Rivierenland Radio. In Alphekaam kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Four Tops waren dit. En dit is de same old song. Even na 10 uur op zaterdagochtend. Het is 18 juli. Goedemorgen. Ja, dit is je vrije weekend. Als je aan het ontbijtje zit, smakelijk eten. Wat ga je doen komend weekend? Laat het me weten. Ga je zo meteen even het WhatsApp-nummer geven. Dan kun je ook een leuk liedje aanvragen als je dat wilt tenminste. Muziek onderweg van Milo uit België. Straks ook nog Janice Ian, Fly Too High. Die is aangevraagd. Speciaal voor Patricia zie ik hier staan. Maar laten we eerst even beginnen met Hang Up van Madonna op de melodie van ABBA.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Het is een zangeres die al decennia lang meegaat. En we kunnen genieten van haar muziek nog steeds trouwens. Want op dit moment heeft Madonna met Sabrina Carpenter nieuwe muziek gemaakt. En brengt ze ook een nieuw album uit. Goedemorgen, dit is René in de Morgen. We gaan even naar het Vlaamse land. Milo is dit.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zo'n oude klassieker die iedereen wel kent. Janice Ian, Fly Too High. Ook nog Milo, Forever Young in de show vandaag. Je mag ons een appje sturen als je dat wilt. 06 44 43 77 99. Wat ga je bijvoorbeeld doen komend weekend? Laat het ons weten. 06 44 43 77 99.

Nadie was dit, Windforce 11. Als we het dan toch over het weer hebben, nou, dan kunnen we dat even met je doornemen. Temperatuur vandaag ongeveer een graadje of 22. De komende week blijft het een beetje tussen de 21 en 24 graden. De 30 graden dagen die zijn...

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles en 10 minuten vertraging voor het verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Another 54 was dit. En Talk to You, een hit van dit moment. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio. Ik ben René. Wie ben jij? Laat het me weten. Stuur even een berichtje. Het kan ook via de mail flessenpost@rivierenlandradio.nl. Ik kan het niet alleen. Van de Dijk ga ik zo meteen draaien. Voor Gerard, die heeft hem aangevraagd. Maar eerst hebben we de zusjes Maywood, die toen goed met elkaar konden. Elkaar tegenwoordig de tent uitvechten. Late at Night is dit.

0: De Dijk, speciaal voor Gerard. Ik kan het niet alleen. De zusjes Maywood hoorde je ook nog. Ja, die hebben best wel grote hits gehad. Late at Night, die je zojuist hoorde. Maar ook Rio. Mother, how are you today? En ze deden ooit mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Ik wil alles met je delen. Behalve de centen, want daar ging de ruzie een klein beetje over destijds. Dus ja, misschien is het bijgelegd. Hè?
1: Onderweg naar de lunch tussen 10 en 12. René in de morgen.
0: Lois Lane is dit.

0: Nederland Radio Info.
1: Lake Dance Festival. Zaterdag 8 augustus de tweede editie op Aquabest in Best bij Eindhoven. Festival staat bekend als een van de grootste zomerfestivals van Zuid-Nederland en combineert een strandlocaties met meerdere podia. Uiteenlopende muziekstijlen, ontspannen festivalsfeer. Bezoekers kunnen genieten van house, EDM, hardstyle, techno, urban en de quality pleasures, verdeeld over verschillende stages. Optredens onder andere van DJ's als R&B App, Lester Jax, Mike Williams, Vistone, Dubvision, La Fuente, Benny Rodriguez en Dennis Quinn en Roog. Meer informatie vind je op lakedance.nl. Zaterdag 8 augustus, Aquabest, Best.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Buiten dat dit een artiest is die al vanaf de jaren 60 meeloopt, was het ook een brillenverzamelaar. En dat was toen in het nieuws dat hij, geloof ik, zo'n 3000 brillen had, Elton John. En daar heeft hij er 1500 van verkocht, want hij vond 3000 een beetje veel. Your Song, Elton John en de meiden van Lois Lane. Die hoorde je ook nog, Qualified. Dit is uit Duitsland, Helene Fischer.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een boshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor, maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte files in onze regio. Zo rijdt het langzaam over de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij knooppunt Zoomland 5 minuten oponthoud. En een kleine 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden tot aan de grens vanaf knooppunt Kunderberg.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. De Beatles waren dit. Penny Lane. Het is 11 uur geweest op Rivierenland Radio. Rivierenland Radio, het station met muziek uit de afgelopen 50 jaar. Die hoor je dagelijks voorbij komen. Zeg, zo meteen gaan we eens even kijken wat er zo in het verleden gebeurde. 18 juli. En welke celebrities zijn er geboren op de datum van vandaag? Dat hoor je zo meteen ook nog. Teach-in komt eraan, dingedang. Maar eerst even City to City.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

bandje van de zoon van Giel van Praag was dit, hè? City to City, The Road Ahead. Best wel lekker om even terug te horen. Zaterdagochtend, muziek van T-Chain hebben we klaarstaan. Dit

0: Vierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Crazy Way About You, René Vroeger en Tietjin Dinge Dang, hoorde je nog, zegt Michiel Huisman, Nederlands acteur. Is jarig vandaag, 1981 werd hij geboren. Audrey Landers, Amerikaanse actrice die onder andere in de tv-serie Dallas speelde en ook zangeres. 1956 geboren. En de drummer van de Golden Earring, Cesar Zuiderwijk, is jarig, 19.

0: De Gypsy Kings, Bambaleo in de show vandaag. Ook nog de Pointer Sisters, de Slow End. Ja, morgen is het zover. Morgenavond 9 uur. Finale van het wereldkampioenschap voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. Wat denk jij? Welk land gaat er winnen? Wat voor gevoel heb je als ik zeg Spanje? Of Argentinië? Laat het me weten. Stuur even een appje 0644 43 77 99. Welk land wordt er morgenavond wereldkampioen?
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. En ook 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
7: Oh.

Can't Stop Loving You is dit van Phil Collins op Rivierenland Radio. De temperatuur vandaag rond de 22 graden zo'n beetje. En komende week is het een beetje bewolkt. Kan heel af en toe ook een buitje vallen. Temperaturen schommelen tussen de 21 en 24 graden. De 30 graden temperatuur, ja, die zijn voorbij, die dagen. Ja, komen misschien wel terug, maar het is voorlopig even afkoelen. En dat is ook handig voor de mensen die geen airco in huis hebben. Gewoon een beetje op adem komen. Zometeen, 18 juli in het verleden, wat gebeurde er zo? Dit is muziek uit de jaren 80 van Spanje, Call Me.

Boy George met zijn band Culture Club. It's a miracle, hoorde je. In Spanje hadden we ook nog van een lange tijd geleden. Ja, Call Me was een zangeresje die in de jaren 80 aardig wat hits maakte. Stukken 2, 3, toen was het ook weer afgelopen. We moeten niet overdrijven. Zoveel heeft ze er ook weer niet gemaakt natuurlijk. Goed, de historische feitjes voor 18 juli. Wat gebeurde er zo? 2007 door een vliegtuigongeluk in Sao Paulo in Brazilië kwamen 200 mensen om het leven. 1995, in de Verenigde Staten eist een hittegolf het leven van 650 mensen. In 1991, op 18 juli, in Luik, wordt de Belgische oud-minister André Colts op straat doodgeschoten. En in 1971 wordt de Belgische wielrenner Eddy Merckx kampioen. Hij wint de Ronde van Frankrijk, oftewel de Tour de France. Dat doet hij net voor Joop Zoetermeel.

0: Nederland Radio Info.
1: Boerenrockfestival vindt dit jaar plaats ook weer in het Drentse Dranemond aan de Verbindingsweg. Festivalterrein wordt weer een muzikaal agrarisch spektakel van 13 tot en met 16 augustus aanstaande. Het dorp staat volledig in het teken van 4 dagen feest, waarbij muziek, cross en judo, trek-en-trek, kermis en camping samenkomen tot een typische nuchtere, maar zeer uitbundige festivalervaring, beleving. Overdag is er veel actie op en rondom het trein met motoren, tractoren en wedstrijden. Avonturen zijn er vooral live optredens en feesttenten met verschillende stijlen aan muziek die voorbij komen. Optredens onder andere daar van Suzanne Freek, Fleming, Outsiders, La Fuente, Brennan Hart, Jan Smit, André Hazes junior en Jannes. Dat allemaal dus op Boerenrock Festival 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, artiest van dit moment scoort de ene naar de andere hit. Hij is lekker bezig, joh. Mary J. Blige hoorde je nog. You Make Me Feel, a Natural Woman. We kennen dit van Aretha Franklin. Op een mooie dag moet Mary J. gedacht hebben. Ga dat liedje eens opnieuw uitbrengen. Maar dat werd niet zo'n groot succes als die van Aretha Franklin. En het was hier in de morgen. Morgenochtend, 5 à 10 uur, ben ik er weer.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Ben je ondernemer?
3: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
3: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste vertraging in het zuiden van het land heb je op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Zo'n 20 minuten vertraging daardoor. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij afrit Willemstad.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Nou, ik hoop dat dat een beetje prettig is. Dat zou wel heel fijn zijn, want de komende twee uur zit je met mij opgescheept. Francis Dix hier op Rivierenland Radio met Lunchroom. Maar ga alleen maar hele leuke liedjes voor je draaien. Simply Red ga je dit uur nog horen. En Vogue, Bruno Mars komt er nog aan. Pink en nog veel meer prachtigs. Zoals deze van Celine Dion, A New Day Has Come.
1: Tot twee uur is dit Lunchroom.

In september en oktober staat ze natuurlijk heel veel keren in Parijs. Al die shows zijn ze ongeveer uitverkocht. Maar er zijn extra data aangekondigd. In mei volgend jaar, mei 2027, geeft Céline Dion nog 10 extra optredens in Parijs. Dus mocht je daar nog naartoe hebben gewild, dan kun je nu misschien proberen om een kaartje te kopen als het niet ook alweer is uitverkocht. Want zo snel gaat dat.

0: Veel bewolking vanmiddag, maar het blijft op de meeste plekken droog en tussendoor kan de zon even te zien zijn. Maximaal liggen tussen de 18 graden aan zee tot ongeveer 24 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het op, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten nog een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het vooral in het zuiden wat minder warm dan vandaag. Opnieuw zo'n 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is morgen wisselend bewolkt met de meeste zonkansen voor het zuiden en westen. In het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui vallen morgen. En na het weekend verandert er niet veel aan de verwachte temperaturen. De kans op wat regen lijkt woensdag nog het grootst. En pas vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer wat op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Een van de drie zangeressen natuurlijk van Love, José Hubé. Solo bekend als José en I Will Follow Him. Je luistert naar Lunchroom met Anne Vogue zometeen na Simply Red.

0: We gaan richting de klok van 12:30 en dat betekent de hoofdpunten van het radionieuws, wat berichtjes. En daarna ben ik bij je terug met de flitsschijf en die is van Emma Heesters.
1: Wil je ons schrijven?
2: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
3: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door 16 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. De A2 is natuurlijk het alternatief voor de A27 naar het zuiden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Bergen op Zoom.
1: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
9: Rivierenland Radio.
1: De hele zomer lang.
9: De hele zomer lang.
1: Met de beste hits voor jong en oud.

0: Spreek ik die van jou?
1: De flitsschijf, en dat betekent dat je hem extra vaak hoort. Emma Heesters, haar nieuwe single heet Hartenbreker. En deze man, hij heet tegenwoordig Sananda Maitraya, als ik het goed uitspreek, komt voor een optreden naar Nederland. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Het is 18 oktober in Paradiso, Amsterdam. Je kent hem natuurlijk beter onder de naam Terrence Pendarby. Hier is Dance Little Sister.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 13:30. Brabantse dag.

0: www.omroepmax.nl. Meer informatie of tickets.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En zoals elke zaterdagmiddag tussen 12:30 en 1:00 is het tijd voor weer een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat je niet al te vaak meer hoort. We gaan terug naar 1983 en dit liedje kwam tot nummer 29 in de Nederlandse top 40. Ik heb het over het goede doel. Hier is Hou van mij.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 21 kilometer file. Vanaf knooppunt Everdingen duurt er een half uur langer over. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij Bergen-op-Zoom 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. En ook 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 3 kilometer file.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Een van de mooiste liedjes uit de nederpopgeschiedenis wat mij betreft. Cadans en intimiteit. Het is iets na ene. En dat betekent dat je luistert naar het tweede uurtje van Lunchroom hier op Rivierenland Radio. Dit is Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Tot twee uur is dit Lunchroom.

Taylor Swift, blijven we even in Amerika. Ik ga The Whispers namelijk voor je draaien. En weet je dat de zang oorspronkelijk gedaan werd door een tweeling? De band bestond uit meer mensen, maar deze tweeling. Walter en Wallace Scott, die waren eigenlijk de stemmen van The Whispers. Hier is It's a Love Thing.

0: Veel bewolking vanmiddag, maar het blijft op de meeste plekken droog en tussendoor kan de zon even te zien zijn. Maximaal liggen tussen de 18 graden aan zee tot ongeveer 24 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het op, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten nog een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het vooral in het zuiden wat minder warm dan vandaag. Opnieuw zo'n 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is morgen wisselend bewolkt met de meeste zonkansen voor het zuiden en westen. In het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui vallen morgen. En na het weekend verandert er niet veel aan de verwachte temperaturen. De kans op wat regen lijkt woensdag nog het grootst. En pas vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer wat op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

lang geleden werkte ik bij Radio 10. En daar deed ik een soort programma tussen 12 en 2 s'nachts. Volgens mij echt een onmogelijke tijd ook. En deze man moest ik te veel draaien. En het is me een beetje tegen gaan staan. Inmiddels kan ik hem weer een stuk beter hebben. Je hoorde Roy Orbison en You Got It. En dit is Katie Tunstall. Suddenly I See.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Oh, het blijft een heerlijk nummer. Messi van Lola Young. We gaan richting half twee. En dat betekent de hoofdpunten van het radionieuws zometeen. En wat berichtjes. Eerst even een uitstapje naar Zweden nog. Björn en Benny van ABBA hebben dit liedje namelijk geschreven voor de musical Chess. En degene die het zingen, die komen dan weer uit Engeland. One Night in Bangkok. Hier is Murray Head. Bye.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein is het oponthoud 10 minuten.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

En langzaam gaan we weer richting het pareltje uit de jaren 80. Wat ik elke zaterdag en zondagmiddag tussen 1:30 en 2:00 voor jou ga draaien. Eerst nog even twee andere liedjes. Zo direct Coolio. Eerst Alan Parsons Project. Don't Answer Me.

0: Nederland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En eigenlijk kan ik deze week maar één band voor je draaien uit de jaren 80, die ik vorige week zondag live heb gezien op Bospop, 's avonds. En ze waren wat mij betreft echt het hoogtepunt van de dag. Wat een geweldige band en nog steeds vol energie, goed bij stem. Geniet even mee met Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD. Hier is uit 1984, Talking Loud and Clear.

0: Ik wens jou heel veel plezier. Zometeen tussen 2 en 4 hier op Rivierenland Radio met Muziekmasters. En ik ben er morgenmiddag weer tussen 12 en 2.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
2: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Perzische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Deze zaterdagmiddag midden in de jaren 80 met de Bellstars en Sign of the Times. Om helemaal precies te zijn, dat was een hele grote hit in 1982. Het allermooiste park in de ogen van Frank Boeien. Hij bezong het in de jaren 80. Het is een park in Nijmegen en het heet het Kronenburgpark. Welkom bij Muziek Masters tot een uurtje of vier met nu de Frank Boeien groep voor jou.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Kronenburgpark, bezongen door de man die ook afkomstig is uit Nijmegen. En het Kronenburgpark, dat ligt ook in Nijmegen, vlakbij het Centraal Station. En dat was een hit in 1985. Een liefdesliedje, is dat toepasselijk op de zaterdagmiddag? Ik zeg ja, dat gaan we gewoon doen. Sarah Bareilles, hier is ze met All Loves.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Make it loud. De zomer komt uit je radio.
2: Dit is Rivierenland Radio.

Cameron, Whitcomb en The Kingdom of Fear. En daarvoor hadden we nog een liefdesliedje wat eventjes ten gehoor werd gebracht door Sarah Bareilles en de Love Song. Bij de volgende plaat heb ik altijd het idee alsof ik in die verschrikkelijke tandartsstoel lig. Het kan ook een beetje kloppen, want hij is afgestudeerd als tandarts. Ik heb het over Dr. Alban en Look Who's Talking.

David Robert Jones was dat. En dan zul je zeggen, waar heb je het in godsnaam nu weer over? Nou, je kent hem beter onder de naam David Bowie. En dat was natuurlijk Heroes hier op Rivierenland Radio. En wat hadden we ervoor? Nou, ik had opeens geen last meer van mijn kiespijn. Dr. Alban was dat. De man die woonachtig is in Zweden en afgestudeerd is als standaard. Dr. Alban dus met Look Who's Talking. Door nu met Tony Braxton. You wasn't man.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Kerkdriel nu 20 minuten vertraging. En de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond, tussen de Duitse grens en Roermond-Oost, doe je er een half uur langer over.
10: Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Hier op Rivierenland Radio, Emma Heesters en Hartenbreker. En zondagmiddag tussen 4 en 7 hoor jij wat de nieuwe flitsschijf gaat worden bij ons de komende week. Wij gaan eventjes weer terug in de tijd. En dat gaan we doen met een plaat die een hit was in het jaar 1982. Kwam tot nummer 10 in de Nederlandse hitparade. Dit is Soft Cell en Torch.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Dagstroomfestival. Dit jaar plaatsvindt het op 24 juni. Het Weerstandterrein in Roermond. Festival richt zich op een breed spectrum aan elektronische muziek, urban sounds, waarbij ook lokale en regionale artiesten, collectieven en DJ's centraal staan. Bezoekers kunnen gedurende de avond genieten van een energieke mix van hip-hop, R&B, house, feestmuziek, techno en trance. Optredens onder andere van Party & Bullshit, Makkertech & Friends en Coca & Friends. Kijk voor meer informatie en tickets op dagstroomfestival.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Set Me Free van Jackie Graham. En daarvoor hadden we Softcell en Torch. We gaan eens eventjes kijken bij onze zuidenburen. En ik heb me laten vertellen dat wij toch best lekker de ontvanger zijn daar in Noord-Limburg. Althans, het Belgische Limburg heb ik het dan over. En dat men gezellig meeluistert naar ons. En dat vinden wij hartstikke tof natuurlijk. En daarom ook even een Belgisch artiest. Hier is Milo en IO Technology.
1: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

De dame die haar bekendheid toch wel een beetje te danken heeft aan het Nederlandse televisieprogramma De Beste Zangers. Ik heb het over Bente uit Amsterdam met 3-2-1, haar actuele single van dit moment. En daarvoor hadden we Milo en IO Technology. En zullen we eventjes weer die blue jeans aantrekken, tezamen met Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk.

0: Dr. Hook en Baby Makes a Blue Jeans Talk. Dit was alweer het eerste uurtje van Muziek Masters op deze zaterdagmiddag 18 juli. Maar niet getreurd, zometeen zijn we bij je terug tussen 3 en 4 met nog meer lekkere muziek voor jou.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Ja.

0: je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3 uur. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Perzische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht doe je er 25 minuten langer over tussen Knoopend Leendeheide en Valkenswaard. En de N280 Mönchengladbach richting Roermond. Tussen de Duitse grens en Roermond is het oponthoud 10 minuten.
0: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Reusel-de-Mierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Fleetwood Mac en The Big Love. Welkom terug in uur 2 van de Muziek Masters op deze zaterdagmiddag 18 juli 2026. Onderweg voor jou zometeen Foreigner. I want to know what love is. Nou, laten we met z'n allen de liefde gaan vinden.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Want to Know What Love Is van Warner. Zometeen voor jou gaan we terug naar 2009. En dat doen we dan met de Black Eyed Peas. En volgens mij kan je daar heerlijk op dansen. Dus ik zou bijna willen zeggen, zet de tafels en de stoelen aan de kant en maak zometeen een vrolijk dansje. Maar eerst heb ik deze voor je van Isabella A. Smeek maar niet om mij.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heesen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als het grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heesen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De Black Eyed Peas uit 2009 met I Got a Feeling. En daarvoor hadden we nog Gisabelle A. En Smeek Maar Niet Om Mij. We gaan een Nederlands product draaien. En wat voor een fantastische plaat van Peter Hollestelle en Jody Piper. Ze hebben één hitje gemaakt in Nederland. Want ze waren eigenlijk studiomuzikant, zo moeite omschrijven natuurlijk. Hè. Maar deze stond als een huis. Love's What I Want. Dit is Cashmere.

0: Max Werner, de man die we kennen als zijnde de drummer van Kajak en Rain in May, dat was een van zijn solo singles. En daarvoor hadden Peter Hollestelle en Jody Piper, twee studiomuzikanten. En samen hadden zij een hit met Love's What I Want. En dit is Roxanne Hazes.
1: Ik zit

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

Eddy Grant en Electric Avenue. Wil jij alles weten over ons? Rivierenland Radio. Ga dan eens naar onze website rivierenlandradio.nl. Onderweg, U2, One. Maar nu eerst Madonna. Dit is het nummer Frozen.

0: Nederland Radio Info.
1: De landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Marienweert aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.marienweert.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

U2 en One. Er is ook nog een andere versie van dit nummer, het nummer One dus. Maar dan in de uitvoering van U2 tezamen met Mary J. Blige. Maar we draaien ditmaal U2 en One. En daarvoor hadden we nog Madonna en Frozen. En dit was vorige week onze flitsschijf Bauza.

Ease of Base en The Sign. En Bauza zat daar weer voor met Magnetic. En van Ease of Base kreeg ik dus een teken dat het programma er zo'n beetje op zit. En dat klopt ook inderdaad. Dit was Music Masters op deze zaterdagmiddag. Zometeen de flitsende 50 tussen 4 en 7 uur. En ik maak graag weer met jou een nieuwe afspraak morgenmiddag tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Music Masters. Tot besluit deze van Fool's Garden en Lemon Tree. Tot morgen.

0: Jouw zomer.
1: Dit is Jouw Zomer met Rivierenland Radio.
0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio.
3: Ben je ondernemer?
0: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
0: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land alleen nog file op de N280 van Mönchengladbach naar Weert tussen de Duitse grens en Roermond. 10 minuten vertraging.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartenbrekend, de nieuwe zinger van de Evma Heesters. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, week nummer 29. Met andere woorden, de lijst van zaterdag 18 juli 2026. En het is voor de 338ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven, 10 zittenblijvers, 12 stijgers, 23 zakkers en 5 nieuwkomers. En als we 5 nieuwkomers hebben, hebben we ook 5 verdwenen platen.
2: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
3: Nummer 50. Nummer 49.
2: Flitsende 50.
3: Nummer 48. 44.

5 verdwenen platen op een rijtje gezet door onze Kees. En nu dat je weg bent van Camille, stond vorige week nog op nummer 50. En na 3 weken in totaal is de plaat verdwenen. En ze heeft 5 punten in al die 3 weken bij elkaar gescharreld. 34 punten in 4 weken tijd. Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Vorige week stond de plaat nog op nummer 49. 48 vorige week. Drop Dead van Olivia Rodrigo. 11 weken stond zij genoteerd. 220 punten. Het dubbele bijna, of iets meer zelfs dan het dubbele. 464 punten, 18 weken in de lijst voor de oude flitschijf van Bazaars. En dat nummer heet De Nacht in Amsterdam. En stond vorige week 44. En nog een oude flitschijf vonden we vorige week op nummer 43. Suzanne en Freek met Halverwege. Zij stonden 16 weken genoteerd en hebben maar liefst 552 punten. Nou, daar waren dan de verdwenen platen. Kunnen we nu meteen van start gaan met de top 50 van deze week. En we beginnen op nummer 50 meteen met een nieuwkomer. En dat is de nieuwe single van Anton. En die heet De Enige.

De enige van Anton deze week binnengekomen op nummer 50. Nummer 49, die komt van 42. Ewi Safi, en dat is dan van Nou Ongno, samen met Lil Kleine. En die plaats die staat 7 weken genoteerd. En op 48 hebben we de tweede nieuwkomer, DJ Licitius, samen met Milo en Forever Young.

Young. Forever Young DJ Leticia samen met Milo. Deze week binnengekomen op een nummer 48. Nummer 47, die komt van 46, 20 seconds. Een oude flitschijf van Ruben Hillen. En die staat inmiddels 8 weken genoteerd. En 5 weken staat Material Lover van Senna Spyro genoteerd. En zij zakt 1 plaatsje van 45 naar 46. En op 45 weer een nieuwkomer. Sorry, papi. Sorry, papi.

Top-examen met Becky G. Sorry, papi, deze week binnengekomen op nummer 45. Nummer 44, die komt van 35, staat al 25 weken genoteerd. En dan heb ik het over Shakira met Zoo. En die slaan we over. Nummer 43 is weer een nieuwkomer. De nieuwe single van Bauza. Het is de flitsschijf van vorige week. Lose Myself.

Lose Myself, de single van Bounce, uit deze week binnengekomen op nummer 43. En voor mij is het altijd eventjes wennen, want dan heb ik de hele week de plaat als zijnde flitschijf gehoord. En dan hebben ze het intro behoorlijk ingekort en dan blijkt de plaat toch nog eventjes wat langer te zijn. Nummer 42, die komt van de 39, staat inmiddels al 11 weken genoteerd. Maak me nou niet gek van Lil Kleine en Samuel Wilton. En nummer 41, dat is een zitten blijven. Thing I Love van Max en Andy Kramer.

0: jong.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: Flitsende 50 is zo overzicht gaan van 50 naar nummer 40. Nieuw op 50 is dat Anton de enige. De 41 komt van 42. Noano met Little Kleine en Ewa Savi in zevende week. 48 is de tweede nieuw binnenkomen te vinden voor DJ Licious en Milo en Forever Young. En Ruben Hillen met 20 seconds, 20 seconden. Oftewel, dat is de ex-flitschijf op 47. 46 van 45. Material Lover voor Shanna Spiro, de vier uit de week. En Topic en Becky G met Sorry Papi. 45 is dat de derde nieuwe binnenkomen. 44 dan is van 35 afkomstig gezakt door Shakira en Zoo. En ex-flitschijf is Bausa, Lose Myself, nieuw op 43 te vinden. Little Kleine, Samuel Welton, maak me nou niet gek in de 11e week. Op 42 komt van 39 gezakt dus. 41 blijft 41 voor Max en Andy Grammer in de 20e week, The Thing I Love. En 40 blijft 40, dat is voor Bruno Mars, Risk It All.

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
0: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
9: Flitsende 50.
10: Nummer 39.

9 weken genoteerd inmiddels Michael Jackson en Billie Jean. En hij zakte deze week weg van 37 naar nummer 39. 38 is ook een zakker. Van 29 afkomstig. Je hebt mijn. Door K.

Je hebt mijn Kevin hoorde je samen met Roxy Dekker deze week op nummer 38 van 29 afkomstig. En ze staan al 10 weken genoteerd. En op 37, daar vinden we Yves Berendsen.

Misschien is het tijd. 2 weken zat hij genoteerd en deze week omhoog gegaan van 47 naar nummer 37. En het is een oude flitsschijf. Nummer 36 dan. Die komt van 30, 45 weken genoteerd. Inmiddels in de flits in de 50. Olivia Dean met Man I Need.

0: Langzaam naar de uitgang toe. Drive Safe, Mal Smit en Neil Horan. 20 weken zijn ze genoteerd en deze week weggezakt van 32 naar 35.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Hey meisje, je weet ik kan het vertellen. Bij een van de geheimen die jij met niemand deelt, ben ik de enige met
1: nieuw. In de flitsende 50.
2: You and me forever young, we're forever young.
1: Nieuw.

Onder nu komen ze door Kees eventjes op een rijtje gezet. Op nummer 50, de enige. En dat is de plaat van Anton. Op nummer 48, Forever Young. En dat is dan DJ Licitius samen met Milo. En Sorry Papi van Topic en Becky G kwam binnen op nummer 45. 43 is ook een nieuwkomer. Louis Marcel van Bauza. En de hoogste nieuwkomer, je hebt het eigenlijk al een beetje gehoord. Dat is de nieuwe single van Bruno Mars. En die heet On My Soul.

Bruno Mars, All My Soul, deze week binnen als hoogste nieuwkomer op nummer 34. 33 is een flinke zakker, van 23 afkomstig in de 18e week. Sam Fender en Olivia Dean met Rein Me In.

Begin, Sam Fender en Olivia Dean. 18 weken staan ze genoteerd in de Frits in de 50. Maar ze gaan wel flinker terug van nummer 23 naar nummer 33. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. Nummer 32, die komt van 34. En dat is...

0: van jou.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spahn minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, 5 tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Paalgraaf en Ravenstein heb je 10 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
6: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.
7: Rivierenland Radio.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 hier in het overzicht van de flitsende 50. 40 wordt blijf 40 voor Bruno Mars, Wiske Dal, 13e week. Michael Jackson, terug van weg geweest met Billie Jean, 9e week. Nu op 39 te vinden, komt van 37. Wel weer zakken we dus twee plaatsen. 29 naar 38 is gestegen. De plaats van Kevin en Roxy Dekker. Je hebt mij in de 10e week. En 47 naar 37 is Yves Berens. En misschien is het tijd ex-flitschijf. Olivier Dien, mijn haar niet, heeft op 1 gestaan. 45 weken in de lijst, op 36 nu te vinden. Op 30 afkomstig, dus nog steeds zakkende, maar wel langzaam zakkende. Dan 32 naar 35, is ook een zakken voor Miles Smith, Neil Horn en Drive Safe. Ook 20 weken alweer in de lijst. En Bruno Mars is nieuw, op 34 On My Soul. Wayne Mien, Sam Fender en Olivia Dean in de 18e week op 33 te vinden, komt van 23 10 plaatsen gezakt. En 34 gaat naar 32 voor SK en SK in de stad, ex-flitschijf. Isabelle A, smeek maar niet om mij, op 31 komt van 33. En 30 is van 24 afkomstig, gezakt Bente 3, 2, 1, 30.

0: Zes weken staat Bente genoteerd met 3-2-1. Ze zakt deze week weg van 24 naar nummer 30. En zoals Erik al meldde, het is een oude flitsschijf.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Flitsende 50.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 vonden we 4 voor 3 van Alex Warner. Op nummer 2 Gabouza met Magnetic. En nummer 1 was Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En vorige week was heel de top 3 blijven staan. Deze week is die wel enigszins veranderd. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren de komende 2 uur. Ga je vanzelf horen welke nummer 1 is en hoe de top 3 eruit gaat zien. Maar nu eerst gaan we luisteren naar nummer 29.

Zes weken genoteerd in de flitsende 50 en deze week blijven staan op nummer 28. Free Your Mind van Prospa en Clooney. En dan nummer 27, dat is ook een zittenblijver, staat vier weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf van Flair met Door het

Door het oog van de nacht, en dat is dan de single van Flair. Nou, we flitschuiven deze week blijven staan op nummer 27, 26, ook een zittenblijver. Maxime, samen met Babette.

Ooit en Nacht, en dat is dan de single van Helene Fischer. Het is nou Flitschijf. En deze week zakte ze weg van 20 naar nummer 25. In de vijfde week dus. En deze plaat die staat 2 weken genoteerd. Spiedel van Mavis Dijo samen met Ken of Swoyer. Van 36 naar nummer 24 gestegen.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast vanwege een storing in de sprinklerinstallatie. Het weer half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio. Dit is jouw zomer.
5: Jouw zomer.
4: Jouw zomer met de flitsende 50.
5: Nummer 23.

24 weken staat hij genoteerd. Moet dat nou? Robert van Hemert samen met Donnie. En deze week zakt hij weg van 22 naar nummer 23. Nummer 22, die komt van 36 in de tweede week. De single van Roxy Dekker,

Superstar, het gaat over haarzelf. Roxy Dekker hoort die op nummer 22. Dan nummer 21, die komt van 25. Dat is 7 weken genoteerd. Hugo, samen met Solito, Jamai.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar 20 nu. Bente, 3, 2, 1. Op 30 te vinden. Dan 29 komt van 31. Bibi Wexa, Fadeless, New Religion, 10e week. En Prospa en Clooney en Free Your Mind op 28 blijven staan. Ook 27 blijft staan, dat is voor Flair en Door het Oog van de Nacht, Dirk Flitschijf. En ook 26 is blijven staan van Maxime en Babette, hoe dan ook. Dan 20 naar 25 is 5 plaatsen verlies voor Helene Fischer en Hoi de Nacht. 24 komt van 38, die is alweer gestegen. Dat is Mova, Dejol, Cano Tjaar en Paal. Dan 23 van 22, moet dat nou voor Robert van Hemert en Donnie in de 24e week. En 36 gaat stijgen naar 22, Roxy Dekker Superstore. Dat is de tweede week. Jugel Stolto met Jamaican Bam Bam 21. En 20 komt van 15. Dat is verlies voor Meteor, nooduitgang 6e week.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor met de nooduitgang. In de zesde week zakt hij weg van de 15 naar nummer 20. Dus met andere woorden, hij is op zoek naar de uitgang. Dat is een ding wat zeker is. 37 weken, dat zou eigenlijk goed zijn voor de langsgenoteerde plaat. Maar nee, dat is deze niet. Een andere van Olivia Dean, die staat veel langer genoteerd. Maar So Easy zakt van 18 naar nummer 19 in de 37e week.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Vidali is een Nederlandse artiest die actief is in de hip-hop en pop. In mei van dit jaar bracht hij de single Populair uit, met samenwerking met Ronnie Flex en Frenna. Het nummer verscheen op 28 mei van dit jaar. Ronnie Flex, geboren als Ronel Plasjaard in 1992 in Capelle aan de IJssel, is een veelzijdige Nederlandse rapper en zanger die in 2015 doorbrak met drank en drugs. Frenna is geboren als Francis Junior Edusai in 1991 in Den Haag. Hij is een Nederlands-Ghanese rapper die tot de meest succesvolle Nederlandse artiesten behoort met meer dan 3,1 miljard streams. De samenwerking tussen de drie artiesten resulteerde in een nummer dat begin juni de eerste nummer 1 hit van Idali werd.
0: Flitsende 50, feitje.

Populair staat inmiddels al 6 weken genoteerd in de flitsende 50 van de Adeli samen met Ronnie Flex en Verena. En deze week zakte de plaat weg van 16 naar nummer 18. En op nummer 17 blijven staan. Turn the light off.

Roger liep al naar de schakelaar van de studio en wilde inderdaad het licht uitdoen. Turn the lights off, Jordan, Justin, Dick Staal en John. 18 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 17. Nummer 16 dan, die komt van 19, staat 16 weken genoteerd. Het is Jelly Roll met I'm Good.

I'm Good, Jenny Roll hoorde je dan op nummer 16. 16 weken genoteerd en van 19 afkomstig dus toch weer gestegen. De laatste van dit uur wordt de nummer 15 notering van 14 afkomstig. 18 weken inmiddels al in de frissende 50 genoteerd. Ik heb het dan over Harry Styles en de American Girls.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.
4: Rivierenland Radio.

0: Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoë Lavaai staat deze week op nummer 14. Ze zijn van 13 afkomstig en staan inmiddels al 8 weken genoteerd.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Flitsende 50. 1, 1, 1.

De top 3 van vorige week op een nummer 3, 4 voor Dream van Alex Warner. Op een nummer 2, Magnetic van Boza. En nummer 1, Die Die, natuurlijk van Shakira, samen met Burna Boy. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 zijn? Ik kan je in ieder geval verklappen dat er een lichte verandering is in de top 3. Dus blijf zeker dit uur luisteren.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Robert van Hemert is een Nederlandse zanger die bekend werd bij een breed publiek na zijn deelname aan het televisieprogramma De Hollandse Nieuwe. In 2024 bracht hij het nummer Zoet, Zout, Zuur uit. Met Zandloopse voegt van Hemert een nieuwe titel toe aan zijn repertoire. De zanger brengt regelmatig Nederlandstalige muziek uit en treedt op verschillende locaties en evenementen in Nederland op. Naast zijn eigen nummers werkt hij binnen de Nederlandse muziekwereld samen met verschillende schrijvers en producers.
0: Flitsende 50, feitje.

0: vandaag.
1: Zongeloof zeggen, dat is dan de single van Robert van Hemert.
2: Fietsen 50. Rob de Vaan.
1: Ik denk, ik zal even een zomerse muziekje erbij pakken. Ja, de Zandloop zegt. Bij de Zandloop zegt, hoort toch een zomerse muziekje. Oh, zeg het zelf. 5 weken lang zat Robert van Hemert genoteerd. Maar hij zakt wel deze week weg van 9 naar nummer 12. En daarvoor hadden we de nummer 13 notering. Die kwam van 21. Jonas Blue samen met Malief. 3 weken zat hij genoteerd in die Edge of Desire. En dan de nummer 11. Dat is een plaat die is op 11 blijven staan. Staat inmiddels alweer 10 weken genoteerd in de Flipsen 50. Het is Cameron Whitecomb met Kingdom of Fear.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 in het overzicht hier. Nooduitgang van Meteor op 20. 19 komt van 18. Olivia Dean, So Easy. En Ailee met Ronnie Flex en Frenna Poppeler op 18 komt van 16. 17 blijft 17. Juster, Jack Staal en John Turner Lights Off. En Jelly Wall, I'm Good. 16 komt van 19. 14 gaat naar 15 nu. En dat is dus één plaats verlies voor Harry Styles en American Girls in de 18e week. 10 plaatsen minder weken. 8 weken is voor Tranen van Goud van Aaron Blommert. Zoe Levy, 14e week van 13. 13 van 21 is Jonas Blue en Malief en Edge of Desire in de 3e week. En van 9 naar 12 is dat Robert van Hemert, Zandloopster. Wel blijft 11 voor Cameron Whitecomb en Kingdom of 4, de 4e, 10e week. En dan Somber, het Homewrecker, dan op 10 van 12.

0: Omwerken van de Sombre staat deze week op nummer 10 van 12 afkomstig. En daarmee is de plaat opnieuw in de top 10 terechtgekomen. Want de plaat heeft ooit al eens een keer op nummer 6 gestaan. En nu in de 21ste week weer dus terug in de top 10. Een plaat die vorige week naar nummer 10 steeg en nu naar nummer 9 gaat. Dat is Rutger van Barneveld.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Met zwoele zomernachten brengt Rutger van Barneveld een nieuwe Nederlandstalige single uit. De zanger is al jarenlang actief in de Nederlandstalige muziek en treedt regelmatig op tijdens evenementen en feestavonden. Naast zijn optredens brengt hij met regelmaat nieuwe muziek uit. Zwoele zomernacht is een aanvulling op zijn repertoire en sluit aan bij de Nederlandstalige muziek waarmee Rutger van Barneveld bekendheid heeft opgebouwd.
1: Flitsende 50 feitje.

Rutger van Barneveld hoort hier met zijn zwoede zomernachten. Plaats staat 3 weken genoteerd. En dus, zoals gezegd, gestegen van 10 naar nummer 9. En dan, we hebben nog tijd voor de nummer 8 notering. En dat is Bruno Mars met I Just Might. Hij staat inmiddels 26 weken genoteerd in de flitsende 50. En hij heeft daarvan 12 weken lang gestaan op nummer 1. En nu blijft hij dus staan op nummer 8.

0: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio. Headlines.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio. Rivierenland Radio.
6: In West-Maas en Waal kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Ik moet nooit gaan voorspellen welke plaat nummer 1 wordt in de flitsende 50. Ik had verwacht dat deze plaat gewoon keihard op weg naar nummer 1 was. Maar dat is niet gebeurd. Hij zakt alweer van 6 naar nummer 7. 5 weken zat de plaat genoteerd. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren dat hij weer zal stijgen. Maar ja, ik verwacht het niet.

0: een flitsende 50 feitje.
1: Teddy Swims, geboren als Jayton Dimsdale in 1992 in Conyers, Georgia, bracht in 2026 het nummer Mr. Know-It-All uit. Het is de eerste single van een nieuw muzikaal tijdperk en werd uitgebracht voor zijn optreden op het Coachella Mainstage. Swims werkte voor deze single samen met producers Julian Bunetta, Ammo en John Ryan, plus songwriter Ed Druitt. Het nummer duurt 3 minuten en 18 seconden en verkent het idee dat liefde een zelfvernietigende voorspelling kan worden wanneer iemand denkt alles al te weten en daardoor afstand creëert.
0: Flitsende 50, feitje.

Mr. Know-it-all, Daddy Swimmer, zo hoorde je in de flitsende 50. Op nummer 5 van 7 afkomstig. En hij is weer op weg naar de weg naar boven toe. En ik ben benieuwd of hij dat heel erg lang vol gaat houden. Een plaats die 9 weken lang op nummer 1 stond, is nu in de 19e week gezakt. Van 3 naar nummer 4. Ik heb het over Alex Warner met Fever Dream.

4 voor 3, Alex Warner zakte deze week weg van 3 naar nummer 4. En in de omgekeerde richting gaat Another 45 met Ultra en het nummer Talk to You van 4 naar nummer 3 in de 14e week.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Met Magnetic bracht de Noorse groep De Bauza in februari 2026 een nieuwe Engelstalige single uit. Het nummer werd geschreven door de groepsleden samen met producer Cutcheron en opgenomen in een vakantiehuis aan de Noorse kust. De track heeft een speelduur van iets meer dan 3 minuten en verscheen als digitale release samen met het nummer Addicted to Your Love. De Bauza bestaat uit 3 muzikanten uit Noorwegen en is sinds 2021 actief. De groep maakte eerder vooral Noorstalige muziek, maar koos met Magnetic voor een internationale aanpak. Het nummer werd uitgebracht via Distortion Records, B1 Recordings en Sony Music Norway. De tekst gaat over een sterke aantrekkingskracht tussen 2 personen, terwijl de productie invloeden uit house, disco en funk bevat.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Vorige week waren ze nog de flitschijf met Love Myself. En deze week kwam de plaat binnen al in de flitsende 50. Maar dit was er nog de voorgaande single Magnetic. En blijft in de 15e week staan op nummer 2. En ook van die plaat had ik wel verwacht dat het een nummer 1 hit zou worden. Maar nee, dat is helaas niet gebeurd. Wat staat er wel op nummer 1 deze week?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: de flitsende 50.
1: Dankzij nummer 1, nu van 10 naar 2 aftellen. Somber Homewrecker op 10, 9, komt van 10. In plaats wint voor Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Bruno Mars, I Just Might, 8, 7 komt van 6. Tyler Swift en I Knew It, I Knew You. En 6, die is van 5, Justin de Wild, Cheerio. 7 naar 5 dan voor Teddy Sims en Mr. Know-It-All, Lex Flitschijf. En 3 naar 4, Alex Warren en Fever Dreams, ex nummer 1. 4 naar 3 dan is voor Talk To You, Another 54 Ultra. En dat op 3 dus. En 2, die blijft 2 voor Bausa Magnetic in de 15e week.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1 die blijft ook staan. En dat is al voor de 4e achtereen volgende week dat de plaat op nummer 1 staat. 7 weken staat ze nu in de lijst. Samen met Burna Boy, we hebben het over Shakira met Die Die. Nou, dat was hier dan weer de flitsende 50 voor deze week. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. En we hopen natuurlijk ook dat je naar onze site toe gaat, flitsende50.nl. Klik dan even op jouw top 5. Geef 5 van jouw favoriete platen door. En dan kunnen we volgende week weer een hitparade maken. De flitsende 50. En we zetten jouw 50 kanjes dan weer voor je op een rijtje. Nou, namens het hele team, zoals Erik die je net hoorde, Kees, Roger, Anja en mijzelf bedank ik je weer voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer. En graag tot dan.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. De bijenkolonies hebben per stuk een waarde van duizenden euro's. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt uit onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
0: In Sint-Pietersgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Goedenavond en van harte welkom bij Memories op Rivierenland Radio. Mijn naam is Henry Seepman. Tot 8 uur geniet je van de mooiste gouden oude, tijdloze evergreens en heerlijke muzikale herinneringen. Vanavond staat er weer volop moois voor je klaar. Zo hoor je onder andere Rocky Music, Janet Jackson en Doe Maar. Kortom, een uur vol muziek die je kent, waar je op meezingt en de mooiste herinneringen oproepen. We begonnen Memories met een echte klassieker van de Doobie Brothers, Long Train Running.
1: Tot 8 uur is dit Memories

We gaan terug naar 1975. Maxine Nightingale brak wereldwijd door met Right Back Where We Started From. Een vrolijke disco-popnummer verscheen op haar gelijknamige debuutalbum en is nog altijd een vaste favoriet op de radio. Oh,

Janet Jackson liet in de jaren 80 horen dat ze veel meer was dan het zusje van. The Pleasure Principle komt van haar doorbraakalbum Control uit 1986, waarmee ze definitief haar eigen plaats

Mama bracht Under Attack uit in 1982. Daarna was het even stil. In 2021 kwamen ze terug met een comeback.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Het weer 5 tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Everything's But The Girl kreeg in 1995 een enorme internationale hit dankzij de dance remix van Missing door Todd Terry. Oorspronkelijk verscheen het nummer een jaar eerder op het album Amp for Flight Heart.

We gaan terug naar de beginjaren van de Bee Gees. World verscheen in 1967 op het album Horizontal en laat de kenmerkende samenzang van de broederschip al duidelijk horen. Nou.

Doe Maar met Pa verscheen in 1983 op het album Virus. En is een van de bekendste nummers van de band die de Nederlandse popmuziek begin jaren 80 compleet op zijn kop zette.

En zo gaat een uur razendsnel voorbij wat betreft Memories. Mijn naam is Henry Seetman. Ik wens je een fijne muzikale avond hier bij Rivierenland Radio. Waar 24/7 de lekkerste muziek uit je speakers stroomt. Zo ook bij Club 26 met Kees Veerman. Fijne avond en graag tot Memories. Oh, en straks natuurlijk ook nog Rob de Vaan.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen, waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadeherstellers Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Goorlijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: En we zijn los. Welkom in Club 26. Bruno Mars begon vanavond lekker lui met de Lazy Song. Maar maak je geen zorgen. Hier op de dansvloer blijft niemand lang op de bank zitten. We bouwen hem op. Stap voor stap. Blijf hangen. Blijf bewegen.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Ja, het ene oehoe wisselde met het andere oehoe. Het was Turn the Lights Off, Justin, Jack Style en John. En blijf luisteren, want straks hebben we natuurlijk weer de historische nummer 1 hit uit de top 40. Maar eerst even aandacht voor Samuel en The Multicolor uit 2022.

0: Multicolor.
1: En dat was die natuurlijk van San Mieu. Even de airco uitgezet, want ik voelde dat hij op mijn stem ging slaan. En ik denk, hé, daar gaan we eventjes al wat aan doen natuurlijk. Hé, en we gaan vanavond terug naar de zomer van 2000. Een zomer waarin één naam overal opdook. Jody Bernal. De jonge Hagenaar bracht het jaar door met een vrolijke, zonnige remake van het Colombiaanse Casiqueño. Het werd de soundtrack van strand, boulevard en vakantiecampings. En in de top 40 bleef hij maar liefst 4 weken op nummer 1 staan. En daarmee was Jody in één klap een vaste waarde in de Nederlandse popscene. Een Hollands jongen die met een Zuid-Amerikaanse vibe de hele zomer kleur gaf. Hier is hij, Casiqueño.
2: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top van de hitparade. Dit is een historische nummer 1 hit.

Ja, Capella ramde je nog even vol met energie met Move On Baby. Zijn plaat waarbij je automatisch een tandje sneller gaat bewegen. En dan, met een kleine knipoog, gooien we het over iets totaal heel anders. Electric Light Orchestra staat klaar met een intro die zich langzaam uitvouwt. Alsof de club even zegt, adem in. We gaan aan de andere kant op. Dance Power naar symfonische klasse. ELO, terwijl je Electric Light Orchestra met Living Things.

0: Jamaicaanse formatie Clint Eastwood. Niet te verwarren met natuurlijk die filmacteur. Dat is een hele andere genre, zeg maar. En dit was natuurlijk Stop That Train. En wij gaan eventjes luisteren naar de reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Ben je ondernemer?
1: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
1: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft het staakt het vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, Emma Hicks is flitsschijf van de afgelopen week. En je hoort er morgen nog een paar keer voorbij komen. En morgenmiddag weten we dan ook wat de nieuwe flitsschijf zal gaan worden. Hart te breken, Emma Hicks flitsschijf. Ja, nummer 327 inmiddels. Hey, begin jaren 80 gooide Rod Stewart het roer om. Weg van de pure rock richting een frisse, moderne sound. Young Turks uit 1981 is daar het perfecte voorbeeld van. Strak, dansbaar en met dat typische rot randje. Het nummer vertelt het verhaal twee jonge geliefden en die hun eigen weg kiezen. Vol vrijheid, vol vaart en muzikaal hoor je hier Stewart op zijn meest energiek. Young Turks.

Alexis Jordan kwam even een klein beetje happiness brengen bij ons. En dat is toch wel lekker. En wat ben ik blij dat ik een zwembad in mijn tuin heb. Jongens, ik ga het gewoon af en toe twisten erbij. Ja, echt waar hoor. Net als de Dire Straits. Twisting by the pool.

Ja, zijn we niet allemaal een klein beetje op zoek naar een beetje liefde, jongens. Een klein beetje liefde zou de wereld het zoveel beter maken. Het was in ieder geval Tom Grennan. We gaan de Sister Sleds draaien. Met de lekkere All-American Girls.

0: Ja, de zusjes Slats. Terwijl de Sister Slats en All American Girls. Lekkere muziek uit het grijze hitverleden, zeg maar. Hey, straks, mocht je het vanmiddag gemist hebben, een overzicht natuurlijk van de flitsende top 10 van de flitsende 50, zoals die vanmiddag is uitgezonden. Dus heb je hem gemist, blijf luisteren, want straks hebben we hem na nog de reclame en de headlines in de aflevering van
1: Club 26.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Mooi stel bij elkaar hoor. Mel Smit en Nell Horan en Drive Safe.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Welkom terug bij het tweede uurtje van Club 26. Het is Harry Styles en American Girls.

Nummer 15 in de flitsende 50. Harry Styles. American Girls. En straks hebben we natuurlijk die kleine compilatie die vanmiddag ook uitgezonden is. En wij draaien dan ook uiteraard weer de nummer 1. We gaan even terug naar 1981.

0: Ooit waren ze winnaar van het Eurovisie Songfestival. De formatie Bax Fizz. En dit was een lekkere groot hit van hun ook. The Land of Make Believe. Hey, het is weer tijd voor het overzicht van de top 10 van de Flitser de 50. En dat is die van vandaag, zaterdag 18 juli van het jaar 2026. Hier komt die compilatie.
1: Dit is het overzicht van de bovenste beste 10.

0: is de Flitsende 50.
1: Ja, dat was hem dan, de nummers 10 tot en met nummer 2. Nummer 1 die gaan we natuurlijk zo meteen draaien. Op nummer 10, hij kwam weer binnen van 12. Hij stond eerder op 6, maar hij stond verleden week op 12. Nu is hij weer nieuw binnen in de top 10 gekomen. Homewrecker van Summer. Van 10 naar 9 ging Zwoede Zomernachten van Rutger van Barneveld in zijn derde week notering. Op 8 blijven staan, 26 weken inmiddels genoteerd. 12 weken op de eerste plaats, I Just Might van Bruno Mars. En op 7... En die kwam van 6. I knew it, I knew you. Taylor Swift in de zesde week notering. Nee, de vijfde week notering. Dan moet ik even goed kijken. Ja, ja. En op nummer 6, Serio van Justin de Wild. En van 7 naar 5 ging Mr. Know-It-All, Teddy Swims. 13 weken, een oude flitschijf. En op 4 van 3 gekomen, Fever Dreams van Alex Warren. En als ik tijd heb, dan draai ik hem vanavond nog eventjes. En op nummer 2 blijven staan Magnetic van Bauza. Maar ja, ze hebben ook wel de nieuwe weer binnen in die Flitser de 50. Betekent dus dat de eerste nog steeds op de eerste plaats staat. 4 weken voor Shakira en Burma Boy en Die Die Die. En wij gaan hem gewoon draaien omdat hij toch op 1 staat.
2: Flitser de 50.
0: Nummer 1.

0: Ja, voor de vierde week op de eerste plaats in de Flitser de 50. Shakira en Burna Boy met Die Die. En als je nou om mij vraagt, Kees, wat gaat er volgende week gebeuren met de hits in de top 10? Ik denk dat er gewoon twee zullen verdwijnen. En dan denk ik aan Bruno Mars, die zal eruit gaan. Ik denk Taylor Swift zal, dat hij er ook uit zal gaan. En wie komt er dan in de plaats, heb je? Ik denk. End of Desire van Jonas Blue en Malif. En misschien Jelly Roll met I'm Good. Want die stijgen leuk en lekker door in die top 20, zeg maar. En daaronder, ja, ik weet het niet, jongens. Het is natuurlijk voor mij ook allemaal koffiedik kijken. Want jullie bepalen natuurlijk de rangen en standen van die lijst.
1: Jouw eigen platenkeus in de flitsende 50? Dat kan. Stuur je 5 favoriete platen in. Gewoon heel simpel. Via www.flitsende50.nl. Dat is www.flitsende50.nl. En dan hoor je binnenkort ook jouw favoriet in de flitsende 50. De beste mix.
2: De beste mix van de grootste hits.
1: Grootste hits.
2: En altijd meer muziek.
1: Meer muziek.
2: Geweldig. Kees Veerman, Rivierenland Radio.

De Amerikaanse formatie The Outfield scoorde in 1986 met dit nummer Your Love. Een enige hit in de hitparade hier in Nederland. Ik moet je zeggen, het is wel een heel aardig, erg lekker nummer, zeg maar. En ik draai hem graag. Maar ja, oké. Het is maar hun enigste hit geweest. En nou, dan wachten we maar weer eventjes totdat ze misschien... Ik weet niet eens of ze nog bestaan, maar misschien brengen ze nog wel een ander nummer uit. Die de hitlijst wel gaat halen. We gaan even luisteren naar Alex Warren.

0: Hij bezette 9 weken lang de eerste plaats van de flitsende 50. Deze Alex Warren met 4-3. Wij gaan even pas op de plaats maken, want we gaan even naar de reclame en de headlines luisteren.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
2: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijke leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
4: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Ja, en ik zeg welkom terug bij het tweede stukje van het tweede uur, zeg maar. En dat deden we met Virgo Sarky en A Good Heart. En dat is iets wat de meeste machthebbers eigenlijk niet hebben. Ja. Die hebben geen goed hart, want daar gaat het helemaal niet om. Trend tevreden dergelijke. Nou, dan maar even Ruud Jacot. Laten we hopen dat ze luisteren. Hier is Vrede uit 1993.

Deze Teddy Swims en Mr. Know It All. Maar het is dan ook een heel goed nummer natuurlijk, hè. Ik heb een lange uitvoering hier klaarstaan. Van niemand minder dan Pat Benatar. 26.

0: als je een gebroken hart kan repareren, dan ben je een wonder, zeg maar. Damiano David. En straks, na de reclame nieuws, zijn we er nog met een uurtje.
1: Club 26.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: spannend, het laatste uurtje openen. Het was Nick Lowe, Half a Boy and Half a Man. Een eigenwijze Tex-Mex getinte plaat uit 1984 van een man die nog altijd onder ons is. Midden in de jaren 70 inmiddels. Maar nog steeds actief en met datzelfde Britse knipoogje in zijn muziek. Een vakman puur zang, solo of met rockpijl, altijd herkenbaar. En als je nou vraagt van wat is die rockpijl? Nou is de Britse pubrockgroep rond Nick Lowe, Dave Edmunds en Belly Bremner. En de drummer dat is Terry Williams.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: de flitsende 50. Van SK, SK in de stad. En ze tuimelen wel hoor, van 14 naar 32, jongens. Oh. Hey, voor de oude domein niet uit de flitsende 50 gaan we terug naar het jaar 2023. Op 20 mei van dat jaar kwam ze op de eerste plaats te staan en hield het vervolgens 9 weken uit op die positie. Deze week stond ze voor het laatst van die 9 weken in 2023 op die eerste plek. En reden genoeg om die hit van toen nog een keer te draaien. Hier is Tattoo van La Roux. Lorien.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade.

En dat was hem, de single van het Barre. Yesterday, Today, Tomorrow. Ja, ik zei het al. Heerlijke muziek hier bij Rivierenland Radio. En dat natuurlijk allemaal in Club 26. Even de zon een beetje aanmoedigen, zeg maar. Basta Pindexter en his Banshees. Hot, hot, hot.

Lekkere dance hit of the 80s, om precies te zijn uit 1986. A Night to Remember, het was natuurlijk Shalimar. This Boyzone, uit 1995. Love me, really love me.

0: Love Me For A Reason. Nou, wij gaan eventjes ertussenuit voor de reclame en de headlines.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb jij al gehoord van

0: geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, de zeels schoner Emma Heesters, flitschrijver van de afgelopen week. En tot aan morgenmiddag kan je ze nog beluisteren als zijnde de flitschrijver Hartenbreker. En welkom bij het laatste stukje van de club. Dit is Roxette, Joyride.

het is heel makkelijk om verliefd te worden, zeg maar. Alweer uit 1977 tot nummer. Linda Ronstadt. Don't push it, don't force it, Leon Haywood.

Ja, inmiddels is zijn nieuwe single ook binnengekomen in de Flitsende 50. Die was vorige week, de week daarvoor zeg maar, was hij zelfs flitsschijf. Dus wat dat betreft is het wel lekker voor deze Bauza. Nou, dat was Magnetic. Even Duits-talig. Ja, die slakkenparade hier is Helene Fischer en Hoort de Nacht.

Dat is lang geleden dat ik deze gedraaid heb van Bob Marley en The Wailers. En People Get Ready, One Love, jongens. Dat is voor mij voor de avond de laatste, zeg maar. Ja, Riton en Nightcrawlers. It's Friday night. It's Friday night. It's Friday van Dopamine. Mufasa en Hype Man. En The Nightcrawlers.

0: is eigenlijk zaterdagavond, maar ja. Ik kon zo gewoon een plaatje vinden met Saturday. Ja. Oh ja, Saturday Night at the Movies, ja, ja. Die had ik wel kunnen doen. Hey, straks na de reclame en het nieuws. Dan kan je lekker met de voetjes van de vloer in Riverdance. En wat mij betreft, ik ben er volgende week weer. Bye bye en zwaai zwaai.
1: Rivierenland Radio.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.

En met een gezellig plaatje begonnen we deze aflevering van Riverdance. Come to my island. En dat is dan er eentje van Casey en de Sunshine Band. En over Casey gesproken, we hebben ook al onze eigen Kees Veerman. En die bedanken we eventjes voor Clubs 26.

Twee platen non-stop achter elkaar voor je. Padam Padam van Kylie Minogue en Unexpected Lovers van The Lime. En daar hoorde je de 12-inch uitvoering van. Wil je meer 12-inch uitvoeringen horen, dus met andere woorden lange uitvoeringen, blijf dan luisteren tot 2 uur vannacht, want tussen 12 en 2 draaien we uitsluitend lange uitvoeringen. Nu weer gewoon een single uitvoering of een radio-edit, zoals het tegenwoordig heet. Gimme, gimme, gimme, naar Michael Walden samen met Patty Austin.

What Goes On, en dat is dan de single van Mai Tai die je zojuist hoorde hier zo in Riverdance. Een plaats die heel lang in de flitsende 50 heeft gestaan is wel Blinding Lights van The Weeknd. En die gaan we nu voor je draaien en die draaien we tot aan de boodschappen en de headlines van 11:30.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog, omdat de plannen voor aanslagen steeds duidelijker worden. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.

Ik weet nog dat toen deze single van Change uitkwam, A Lover's Holiday, dat ik toen een importversie uit Amerika heb gekocht. Tegenwoordig is het, als er iets in Amerika uit is, zeg maar, dan heb je het een dag later, of eigenlijk minuten later, kun je het al op je computer hebben staan. Zo snel gaat het, maar vroeger was dat niet zo. Wat ik ook tegenwoordig zie, zeg maar, op mijn computer, of beter gezegd op mijn telefoon, is een leuk dansfilmpje waarop ze dansen op het nummer van Earth, Wind and Fire in september. Nou, gaan we die niet draaien, want het is nog geen september, maar ik heb wel een andere voorjaar. 1981, Let's Groove.

Wederom twee platen voor je. Non-stop, So Many Men, So Little Time. En dat was van Michael Brown. En daar hadden we weer de 12-inch versie van. En ik heb het je al eerder verteld. Tot 2 uur vannacht hebben we nog veel meer 12-inches. En vervolgens hadden we Cool and the Gang met Get Down On It. En we hebben nog net tijd voor, hoop ik, als ik eventjes naar Roger kijk. Roger zit ja te knikken. We hebben er nog eentje klaar liggen. Jenny B met Wanna Get You Your Love. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En blijf gewoon doorgaan met luisteren. Tot 2 uur. Vannacht Riverdance en dan de lange uitvoering, maar dan wel non-stop. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer tussen 4 en 7 met Spitslicht.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: De finale van het WK voetbal, die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Wil je ons schrijven?
2: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
3: Radio. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Breda kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.